0: dacht ik alle goede dingen wat ik van hier zo in Canada doen.
1: Oké.
0: Okay. En zo dreigend is je dan even aan mijn kop aan. En op als hij dan zei, wat doe je nu? En op in dat moment, mijn gedanken geen voet te gaan, en dat wordt ik gewoon in mijn Bibel geschreven, niet zo lang voor je. En dat van God mij wordt wezen. Mijn goede gedanken word ik dan ophouden, en ik word gaan.
1: En hier werd je alleen.
0: En in dat moment, dus die gedanken ging doorgaan, en mij feilt zich dat zo, van God mij nu een verstand heeft. Nu, dat wie niet ablüde zo, niet dat wie niet van zo. Maar mijn gedanken ging naar dort, waar ik had geschreven. En die vrouw kwam aan mij naar Henry, en die had dit gezegd, meinst du dat?
1: Mm-hmm. Wordt het nu een jaar zijn, of wordt het nu een nee zijn?
0: Dat weer mijn prüfung. Meine ik dort, van God een woord wat zijn, word ik werkelijk horchen. Dus ik zei, ik had gedacht, om goede gedanken vielleicht hier zo.
1: Ja.
0: Eerst wat je hier te doen. En op in dat moment, mij werd het ganz klar. Du fehlt nisch even te beten. Du fehlt nisch wieder even te denken. Ik hoor al lang. Dus voor ik naar Mexico kwam, is ik wie hier zo. En ik wist, irgendwas ging aan in mijn leven. Du wie een endernis wat komt uit. En ik wist niet wat het weer. Ik hoor al lang even dat je weet. Ik zag, ik wist niet wat dat weer.
1: So in dem Moment kannst du kurz ja sein.
0: Also, ich sehe nicht an, du ja. Und krieg dann, weiß ich, was die Antwort wäre.
1: Okay.
0: Wenn ich geschwört von, die Bibel soll vor ich sein, ich würde in ein Haus kommen, wo ich dann auch da, dann würde ich abhaken, und ich würde nach Mexiko kommen.